Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Mikhail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Mikhail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

date met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Europe's most iconic hits on Golden Oldies Radio.
1: Oh, feel good classics, Golden Oldies Radio.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39e president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
3: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
2: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. Israël zegt een aanval te hebben uitgevoerd op een belangrijk Hamas-kopstuk in Gaza-stad. Het zou gaan om een leider van een gewapende tak van Hamas die mogelijk betrokken zou zijn bij de aanslagen van 7 oktober. Volgens Palestijnse autoriteiten werd er bij een woongebouw geraakt waarbij doden en gewonden vielen. Het is nog onduidelijk of het Hamas-kopstuk de aanval heeft overleefd. Na de rellen rond de asielopvang in Loosdrecht laten steeds meer bewoners en hulporganisaties zich horen tegen het geweld. Inwoners sturen kaartjes, bloemen en steunbetuigingen naar asielzoekers en COA-medewerkers. Volgens Vluchtelingenwerk groeit de behoefte aan een tegengeluid tegen de felle anti-AZC-protesten. Eerder sprak premier Jette al met hulpverleners en vrijwilligers over de onrust rond de opvanglocaties. Mexico raakt steeds verder in het nauw door de geheime Amerikaanse operaties tegen drugskartels. Volgens CNN zou de CIA in Mexico betrokken zijn bij gerichte acties tegen kartelleiders. Soms zonder dat de Mexicaanse regering daarvan wist. President Sheinbaum probeert ondertussen de relatie met president Trump goed te houden. En de Nederlandse overheid trekt 13,5 miljoen euro uit om vissers te compenseren voor de hoge brandstofprijzen door de oorlog in Iran. Het geld komt uit een Europees fonds dat eigenlijk bedoeld is voor de verduurzaming van de visserij. De overheid overlegt nu met de sector hoe de regeling precies moet worden uitgevoerd. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Tweede Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag.

0: Dit waren de nieuwsfeiten uit
1: 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dinge Dong. Tot op heden is het daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim 6,5 miljoen dollar betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Is Radio.
1: The Netherlands' greatest hits. Golden Oldies Radio.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
3: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
2: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. Burgemeester Mark Verheijen biedt inwoners van Loosdrecht excuses aan voor de gebrekkige communicatie rond de noodasielopvang in het gemeentehuis. De opvang blijft tot 1 november open. Protesten liepen recent uit de hand met brandstichting, politieoptreden en arrestaties. Daarom gelden tijdelijke veiligheidsmaatregelen rond het gemeentehuis van Weidemeren. Jermaine Jackson moet ruim $6,5 miljoen betalen aan Rita Butler Barrett, die hem beschuldigt van verkrachting en aanranding in 1988. Omdat Jackson niet reageerde op de aanklacht uit 2023, kende de rechter een schadevergoeding toe. Volgens de vrouw drong de zanger haar woning binnen en vreesde zij voor haar leven. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Russian. Rules the nation with Russian.

waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De album top 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik vrijdag uitgebreid met twee helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. De ervaren wandelaar wordt actief gezocht op het populaire wandeleiland, onder andere bekend om de 870 meter hoge Mount Scenery. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïnse inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. Asielminister Bart van den Brink noemt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Gidis Markussauer opriep tot geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. De uitspraken veroorzaakten brede politieke kritiek. Pro wil een debat in de Tweede Kamer, terwijl mensenrechtenorganisatie The Rights Forum aangifte tegen Markussauer voorbereidt. De gestolen schedel van de Tsjechische heilige Svetislava van Lemberg is teruggevonden nadat een 35-jarige verdachte bekende het reliquie in beton te hebben gegoten. De schedel werd gestolen uit een basiliek in Noord-Tsjechië. Experts proberen het eeuwenoude reliquie te redden. De verdachte vond dat de schedel niet in een kerk thuis hoorde. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperaturen liggen vandaag rond 13 à 14 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

echt waar, de nieuwsfeiten uit. 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over 2 finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START 2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 2e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Apeldoorn heeft de politie opnieuw ingegrepen bij protesten tegen een geplande noodopvang voor 240 asielzoekers en statushouders. Demonstranten blokkeerden een rotonde, staken vuurwerk af en zochten de confrontatie met agenten. Na een noodbevel voerde de ME charges uit. 3 mensen werden aangehouden. De opvang komt tijdelijk in een leegstaand schoolgebouw. Een Irakees die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse instellingen in Nederland is opgepakt en wordt berecht in de Verenigde Staten. Volgens Amerikaanse justitie organiseerde hij onder meer explosies bij een synagoge in Rotterdam en een Joodse school in Amsterdam, evenals brandstichtingen in Amsterdam en Nijkerk. Op Saba is de zoektocht naar de sinds woensdag vermiste Nederlandse wandelaar Erik gisteren uitgebreid met 2 helikopters. Zoekteams controleren wandelpaden, routes en uitkijkpunten opnieuw. Het eiland is vooral bekend om de 870 meter hoge Mount Sinai. President Zelensky waarschuwt dat Rusland bondgenoot Belarus dieper bij de oorlog wil betrekken. Volgens Oekraïense inlichtingen bespreekt Moskou met leider Lukashenko mogelijke aanvallen op Oekraïne of NAVO-landen zoals Polen, Litouwen en Letland. Rusland gebruikte Belarus eerder al als uitvalsbasis voor de invasie van Oekraïne. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen en is zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Dat was ook de titel trouwens van deze karaoke-versie van de Tag Team uit de 90s. Even naar de 80s? Ja, dat gaan we doen met deze. The Time, Jungle Love. En die komt uit het mooie jaar 1984. Leuk dat je nog even luistert. We hebben straks ook nog Vanessa Williams met een hele mooie...

0: Jungle Love. In de jungle van de radio ben je aanbeland hier op Golden Oldies Radio. En wist je trouwens, hè, op de vrijdag is ook de hele dag mooie programma's hier op Golden Oldies Radio. Ja, van 8 tot 8. En vandaag trouwens van 8 tot 10. Tot 10 uur vanavond. Jawel. Ja, Johan, hè? Dat is de laatste, geloof ik ook. En ik ben dan de eerste hier. En trouwens, donderdagavond is ook erg gezellig hier op Golden Oldies. Met onze eigen Felix natuurlijk, hè. Ja, die zitten dan van 6 tot 8. Hier gelijk achteraan trouwens komt om 10 uur Rens met koffie met Rens. Ik zal zo ook even een bakje koffie ophalen. Gaan jullie lekker genieten van Vanessa Williams. En die zingt Save the Best for Last. Nou, dat zal ik proberen dan, hè, in deze ochtendshow.
1: Een appje of mailtje naar de studio sturen, dat kan. 06-122-152-72. En mailen gaat naar hansgeersing@gmail.com.

Vanessa Williams uit de 90s. Begin 90s, save the best for last. En deze komt ook uit de 90s. Hij is van De La Soul. Een beetje ring ring. Heb ik op stilstaan trouwens op mijn telefoon. Ja, hey ha hey. Uit 94. Straks nog Jennifer Lopez. Met Let's Get.

niet te luid natuurlijk, hè? Want, ach ja, het is nog ochtend, hè? Het is 7 minuten over 8:30 hier op Golden Oldies Radio. Je luistert trouwens nog naar Opstaan met Hans. Net als elke zaterdagochtend om 8 uur. En dat duurt tot 10 uur, geloof ik, hè? Ja, geloof het wel. Beetje rust in de show dan maar. Je weet, hè, vanavond is het Songfestival. Nederland doet niet mee. Maar in 1995 won het volgende nummer voor Noorwegen. Ja, Secret Garden hebben we het over. En inderdaad, tijd voor een beetje rust in de show hier. Een dagje van deze. Even bijkomen.

Ja, dat was Latricia McNeil hier op Golden Oldies Radio op deze zaterdagochtend. Nog 10 minuutjes, dan is het 9 uur. Heb je zin in een beetje nutteloos weetje of zo? Wist je trouwens dat de bedenkster van Barbie, dat hij ooit getrouwd is met de bedenker van Hot Wheels? En de naam Columbus is Latijn voor duif. Dan weet je dat gelijk, hè? Dus eigenlijk het land Columbia heet eigenlijk Duivia. Leuk toch weer, hè? De volgende is een promo. Even luisteren dus, dat is heel interessant ook allemaal. Daarna Ultimate Chaos. Dat is het ook altijd een beetje in mijn show, hè? Maar dat geeft niks, hè? Het is een live show, dus dat hoort erbij. En die wordt dan zo vertolkt door Casanova. Maar eerst even de promo.

Casanova. Zo word ik ook wel genoemd hier bij Golden Oldies Radio. Leuk dat je nog even luistert trouwens. Het is nog 7 minuutjes, is het 9 uur alweer. Dit is DNA en Suzanne Vega met Tom's Dinner. Duurt nog eventjes, maar ik eet meestal tegen 5 uur zo'n beetje. Wist je trouwens dat die Suzanne Vega, dat die inmiddels al 66 jaar is? Mooie stem trouwens, hè? Luister maar eens hier in het programma Opstaan met Hans.

0: Dit is John Sohoka van de ANWB.
1: Er staan geen files, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.
0: Tot zover de verkeersinformatie.
2: Nou, daar heeft John helemaal gelijk in ook op deze zaterdagochtend. Ja, er zijn weinig files, hè. Zijn wel een paar afsluitingen trouwens op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda West en Woerden. Werkzaamheden. En ook op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Ook werkzaamheden. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda ook. Dat is wat, hè. En op de A27 Breda richting Gorinchem ook. Ter hoogte van Hooipolder. En dat zijn ook allemaal wegwerkzaamheden. Staan wel bordjes, denk ik. Dus ja, Paul, welkom jongen hier op Golden Oldies Radio. In het eerste uur had ik trouwens een lekkere van de Cats voor jou. Ja, moet je maar even terugluisteren op Mixcloud of zo. Hè? Ja toch? Nou, welkom. Leuk dat je luistert, jongen. Bloem Inc. nu met het wel erg toepasselijke nummer. Good morning. Het is 9:00.

0: Zoutelanden. Dat was ook tevens de titel van dit prachtige nummer van Bluff en Geike. Dat kwam uit 2019, geloof ik. Zoiets was het, hè. Leuk dat je luistert trouwens. En inderdaad, Hans. Spraakwater is vanmorgen een beetje koffie natuurlijk. En ik heb er net even een leuk nummer bij gezocht. Die gaat over spraakwater. Over iets anders, denk ik. Maar het is ochtend, hè. Dus ik haal zo nog even een bakje koffie op. Leuk dat je luistert. En dit is Extince.
1: Dit is Opstaan met Hans op Golden Oldies Radio.

0: Ja, koffie ook natuurlijk, hè. Volgende nummer is een beetje rustiger. Hij komt uit 1970. Nou, echt waar. Het liedje heet A Song For You. Nou, speciaal voor jou dan, als luisteraar van Golden Oldies Radio. En in het bijzonder naar Opstaan met Hans. En Pascal, hè. Ik denk dat je deze ook wel leuk vindt. Hij is van Leon Russell. Hij doet ook de piano trouwens. En hij zingt ook. Luister maar eens.
1: I've been so many places.

0: Baby, Sofia Radio, nummer 1977. Hij heeft iets van 7 weekjes in de top 40 gestaan toen de tijd. In 1977 dus. En de baby's die kwamen uit Engeland en ze hebben bestaan van 1974 tot en met 1980. Ja, niet erg lang dus, maar ze hebben een enorme repertoire achtergelaten ook. En dat nummer wat je net hoorde dus was ook wel een redelijke hit. In Amerika waren ze veel succesvoller dan in Europa. Daarvoor nog gedraaid, de Gebroeders Co. Ja, ook nog, hè? Ja, het is allemaal mogelijk. Die kwam uit 2006 met Boten Anna. Ja, dat was nog allemaal pre-AI, hè? Weet je dat? Ja, echt waar. De volgende is ook geen AI. Helemaal niet trouwens. Hij komt uit 82 namelijk. Hij is van Adrian Gurvitz. Ja, wie is het ook alweer? Nou, het nummer ken je wel, denk ik. Hij heet namelijk Classic.
1: Opstaan met Hans.

was zeker een classic, hè? Nou, voor mij trouwens, in 1980 was dat. Adrian Curvitz, classic. En het was een one-hit wonder. Die zijn er ook heel veel, hè? Misschien volgende week nog meer. Het zijn wel heel bekende nummers ook. De volgende ook. Die is van de SOS Band uit de 80s, 1984. En het is een vrij lange versie. Daar kan ik eventjes wat dingetjes doen hier. Zelfs een bakje koffie ophalen bijvoorbeeld, hè. Just the way you are, zo heet hij. En de Babies, volgende week ook nog één. Dan hun grootste hit ook wel, denk ik. Verderop in de show nog een beetje weerbericht. Madonna en SWV komt ook nog langs. Maar is deze heerlijke van de SOS Band.

Ja, weerbericht, hè. Weerbericht. Het is allemaal weer wat het is. Net als het... ik was nog even buiten net, maar de zon die scheen wel een beetje. En dat klopt ook, want vandaag zijn er zonnige perioden, maar ook buien over het hele land dan, hè, Nederland. Bij een matige zee en een lekker zeebriesje van 12 tot 5 graden is het dan zo'n beetje. En dat is morgen ook nog zo, wat buiig, een beetje zon en zo. En maandag ook nog, eigenlijk de hele week, behalve donderdag. Dan wordt het ietsje droger tijdelijk. En ook de temperatuur gaat iets omhoog. Zo rond de 20 graden of iets meer. Ligt aan het plek hier waar je woont natuurlijk ook. En over regen gesproken. Dat is ook wel heel toepasselijk, hè. Hebben we die alles gedraaid hier in... of staan met Hans, Madonna met Rain. Hij komt uit 92. Die hoor je nu. Straks Latin Quarter ook nog. Uit een vervlogen tijd. Uit Zuid-Afrika. Maar is deze dus... Hier is Madonna.

Altice Radio natuurlijk, hè. Met Opstaan met Hans zit even op de klok te kijken nu, maar we hebben nog maar 10 minuutjes, zeg. Nou, het gaat snel, hè, de tijd. Volgende nummer trouwens, die kwam uit in 1985. Toen vierde de apartheid nog hoogtij in Zuid-Afrika. En het volgende nummer hoorden we toen op alle radiostations. Radio Africa heet hij ook. Ik moet nog even zien wat het laatste nummer is in deze show. Ik denk Kenny Burke met Rise to the Top. Want dat moet je altijd doen, hè, als je DJ bent bij Golden Oldies Radio.

was het toen genoeg op de radio, denk ik. Bad news wat betreft apartheid in Zuid-Afrika. Het is niet echt het laatste nummer nog. Het laatste nummer gaat ook een beetje over mij trouwens. Dat nummer heet Mr. Loverman van Shabaranks, weet je wel. Dit is Kenny Burke, Rising to the Top. Komt in 1981. Hier gelijk achteraan komt Rens. En dan gaan we koffie drinken met Rens. Met een koekje erbij? Zeker wel. Hey, bedankt voor het luisteren weer. En tot volgende week zaterdagochtend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. Uit een eerste inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op circa 60 locaties in Nederland ernstige PFAS-vervuiling snel moet worden aangepakt. Dat meldt NOS. Overheden ervaren hinder doordat bedrijven bodemonderzoek weigeren. Het aantal vervuilde plekken zal daardoor waarschijnlijk stijgen. Staatssecretaris Bertram verwacht pas vanaf 2030 een grootschalige aanpak. De Taiwanese vice-minister Chen Minchi noemt Amerikaanse wapenleveringen aan Taiwan essentieel voor de regionale stabiliteit. Tijdens zijn bezoek aan China zei Donald Trump geen toezeggingen over Taiwan te hebben gedaan. Volgens ANP beslist Trump binnenkort over een nieuwe wapendeal. Taiwan blijft hierover overleg voeren met de Verenigde Staten. En dan het weer. Er is vanochtend ruimte voor de zon, maar er kunnen ook enkele buien vallen. De wind komt uit het westen in de zwak tot matig, in het noordwesten vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig windkracht 6. De temperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Hey Hans, dankjewel man. En welkom luisteraars, tot aan 12 uur op de koffie bij Rens. Gezellig, zeker weten. Trappen gelijk af met Kiss Me van Stef

Goedemorgen, luisteraars. Meer jingles en meer platen in 2 uur tijd. Het kan, het is bewezen. Het valt op. Hey, goedemorgen, net 10 uur geweest. Hans, dank. Live uit Groningen heb ik geleerd afgelopen week. Nou, ik ben dan nog niet live, helaas. Maar dat zal wel gaan komen binnenkort. Als mijn weekend een beetje beter in deel, dan moet dat lukken. Contact met ons hier in Friesland. Bezenswaag doe je met het mailadres rens@goldenoldiesradio.nl. rens@goldenoldiesradio.nl. En dat vinden we leuk. Ik had er één van de week. Ja, ik had er één. Ook een hele leuke, maar gelijk een hele lijst. Dus één van die liedjes uit het lijstje was trouwens die we net hadden. Stefan Tinti Duffy en Kiss Me. Ja, voor de rest alleen maar vinyl. Want dat is wel zeg maar de rode draad in de Koffie bij Rens programmering op Golden Oldies Radio. Dus wat dat betreft, we trappen gelijk weer lekker af met nog meer leuke, lekker vinyl liedjes. Wat dacht je van deze? China Crisis. Maakte leuke liedjes toen de tijd in de jaren 80, kan ik je vertellen. Tenminste, persoonlijk vind ik dat. Mag ook wel, als je 61 bent, dan mag je wat vinden.

Kolossaal, wat mooi, vrijheid. Keeping the Dream Alive. Heb je de lange uitvoering wel eens gehoord, mensen? Moet je dan naar op zoek gaan op Spotify of zo? En dan de versie van een minuutje of 10. Echt kippenvel, serieus. En daarvoor een echt heel oud liedje. Reasons to Turn van Rather Than Frost. Twee mannen uit, volgens mij, Nederland met een gitaar. En maken leuke liedjes. En over leuke liedjes gesproken. Wat dacht je van deze twee jongens? The Future World Orchestra. I'm not afraid of the future. Tot dan 12 uur. Koffie met Rens. En het is 10:30. Haast. Ja, echt waar. Ga eens kijken of we daar wat leuke informatie nog hebben.

een feest, jongens. Wat een feest. Les Humphreysingers en Mexico. In de tijd dat we op de achterkant van de hoesjes nog reclame maakten voor de LP's waar die liedjes weer terug te vinden waren. En dit was ook zo'n LP, dat ding heette Topstar Festival voor een tientje. Normaal gesproken 14 gulden, toen een tientje. En als je deze plaat kocht, dan hielp je de vluchtelingen. Ja, gaaf. Toen waren we al heel sociaal bewogen in het land. We zijn een beetje doorgeslagen, heb ik het idee. Zelfs om me heen kijken en om me heen hoor. En daarvoor de Future World Orchestra, I'm Not a Fate of the Future. En dit is lekker, echt wauw. Volgens mij was het ook weer zo'n Rotterdams beentje, want we toen helemaal grijs draaiden op Transatlantic. En terecht, Blue Feather.

dit was geen string die haperde, lieve mensen. Dit was echt een ouderwets analoog haakje in het liedje. Oh, geweldig, geweldig, geweldig. Ja. Voor de Blue Feather, Call Me Up. En hierna komt Dream. De Dream Academy. Live in de Norton Town. Heel, heel mooi. Rustpunt in de show. Hey, het is 7 over half 11. Rens, niet te snel. Nog een uurtje. Anderhalf uur nog. Ja. Meeding in de muziekkeus. Rens, Abestaar.

Wat mooi. Vind je niet? Wat mooi. De man bekend geworden met Him. En dit heette Adventure van de meneer Robert Holmes van het gelijknamige album. Fantastisch. Howard Jones worden we nog. En de Dream Academy. En dit is lekker. McQueen, Clark en Ilman. Backstage Bash.

0: Don Henley, The Boys of Summer. Tot na het weer, nieuws en verkeer.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ik weet nog niet of ze nog bestaan. En de dame die mee zong, dat was de onvervalste Lisa Stansfield. Wat een voice. Wat een energie in dat mens. Daarvoor, Foreigner. Dat was yesterday. En die hele mooie van de House Martins. Think for a minute. En dit is ook zo mooi. 11:30. Met Heart en Des Dreams. Op Golden Oldies Radio.

is dat je ineens een beetje de draad kwijt bent. Dat heb ik wel eens, ja. Ook vandaag. Doobie Brothers, jaren 70. Taking it to the street van dat hele mooie, hele mooie album. En we hoorden ook nog eventjes iets van Heart met There's Dreams. En dit is lekker. Ook zo oude deun. Maar zo lekker. Champagne, Roll Ball.

vind het zo'n lekker liedje dit. Zeker aan het begin. We hebben je auto, deur die open gaat. En dan start de motor. Dat klinkt allemaal nergens naar. En als je dan helemaal begint, dan zie je, ja, nou word ik er blij van. En dat trouwens blij worden geldt ook voor dit liedje. De kwestie is wederom op de radio met Harvest for the World. En daarvoor hadden we nog die hele mooie van Champagne en de Rollerball. 11:45 haast. Kwartiertje nog. Oh.

Gene Chandler. En dit liedje is heel oud. Ik was toen denk ik een jaar of 14. Niet de beste apparaten, niet de beste pick-upjes zoals je hoort. En dan draait het helemaal kapot. Zo simpel is het. Maar wel lekker om weer eens te horen. De grootste hit van Gene Chandler in Nederland was toen de tijd Get Down. Misschien ga ik hem even opzoeken van de week. Leuk singeltje. En over lekkere liedjes met vibe en energie.

Nou ben ik eerlijk gezegd niet of dit een hele grote geweest is, maar ja, het blijft lekker. Ik blijf zwak voor die liedjes houden van hun. Niet zozeer voor die meiden hoor, dat gaat er helemaal niet om, maar echt de muziek. De muziek is gewoon lekker. Energiek, lekker en huppakee. We gaan richting 12 uur. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week zijn we weer tussen 10 en 12. Ik laat je zo meteen achter met nog een paar lekkere liedjes, waaronder deze. Tja. Ook zo'n oude deun. Fast Radio, Ander Martin. En fijn weekend. En laat even wat van je horen. Rens, Apenstaart, Golden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Dat hoge zingen ga ik niet nadoen. Een beetje op een luchtgitaar spelen, dat kan natuurlijk wel. Sylvia hoor je met Focus. En daarmee ben je aangekomen net na 12 uur op deze zaterdag. In het programma Middagmaal met Frank van Roosendaal. Ik wil Rens hartelijk danken voor jouw vorige twee uurtjes, jongen. Hartelijk dank daarvoor. Daarvoor stonden we natuurlijk keivig op met Hans. En nu gaan we lekker de middag in. Tot aan 2 uur met Van Roosendaal. Dit is een hele fijne van Blondie.

Keep Us Together. We hebben heel toepasselijk voor de nummer. Het is eigenlijk een heel samengeraapt zootje. Het nummer is ontstaan uit verschillende geweigerde tracks die ze allemaal gemaakt hebben. Allemaal apart weer van elkaar. En dat ze dan zeiden van ja, nee, dit is niks. Nee, doen we ook niks. Uiteindelijk hebben ze een scheermesje gepakt. Alle van die geweigerde nummers aan elkaar geplakt. En zo ontstond The Chain. Prachtig nummer. Speciaal voor de stoeterij natuurlijk. Fleetwood Mac hoorde je. En grappig is, dat is het openingsnummer van elk concert was The Chain van Fleetwood Mac. Dit is ook mooi.

0: Ik hoorde het liedje voor het eerst. Toen zat ik onder de platanen op een Zuid-Frans terras. Prachtig. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road.
1: Middagmaal met Van Roosendaal.

vraag. Hutch. Hutch van Starsky & Hutch uit de 70 jaren. Dat was David Soul namelijk, de acteur. Oh jongens, dan zit je in je tentje op de camping. Oh. Ik zal een beetje zon voor je bestellen. Aquarius is hier. Let the sunshine in. Kom maar jongens, kom maar branden.

0: zijn niet zo gauw tevreden. We willen meer zon. Meer zon, meer warmte op ons huid. Aquarius, Let the Sunshine In. Het kwam uit de musical Hair, geloof ik. Hair, ja. Of een beetje gaaf, die grijze bol van mij. En dan zijn we nu toegekomen aan een vast item in dit programma. Luister maar.
1: De gejatte chansons.
0: Ja.

0: Welke versie hoor jij nou het liefst? In 2013 hadden wij Sandra van Nieuwland. En dat klonk echt wel lekker hoor. Maar dit was natuurlijk het origineel van Frankie Valli in de Four Seasons met Begging. En nou hoor ik jou weer afvragen. Ik zit vol raadsels natuurlijk. Van wie was nou die gestolen chanson? Ja, Guy Béard, Printemps Saint-Amour. En als je dan Lisbeth List even opzoekt in oktober, dan hoor je dus hetzelfde liedje. Ja, precies. Wat ik ook even wil zeggen. Er zit een verschil. Guy Béard zingt over Printemps sans amour. Dus dat is het voorjaar zonder liefde. En Lisbeth List heeft het over in oktober.
1: Middagmaal met Frank van Roosendaal.

Het klinkt allemaal zo gezellig en kneuterig. My Little Town, denk dan een leuk, lief, klein stadje. En daarvoor Our House met de bloemetjes in de vaas en de katjes in het raam. Goed, My Little Town, dat bedoelt Simon & Garfunkel natuurlijk mee dat ze terugkijken naar een jeugd waarin ze eigenlijk van hun ouders wiskunde moesten studeren. En ze hadden daar dus eigenlijk helemaal niet zo'n fijne jeugd. Welkom bij Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag.

Dit zit muzikaal zo lekker in elkaar, hè? Een van mijn favoriete bands, jongens. The Alan Parsons Project met Lucifer. Mooi, hè? Middagmaal met Van Roosendaal tot 2 uur vanmiddag. En daarna neemt natuurlijk Raymond Kersten jou mee. Maar gelukkig hebben wij, jij en ik, samen nog een uurtje. Earth in the Fire is hier, met Star.

Man, ik heb hier wat werkstuk op gemaakt hoor, in de middelbare school. Ja, dat heb ik je al eerder verteld geloof ik, maar Egypte was aan bod. En dan kun je toevallig in Utrecht naar de piramide van Cheops gaan. Dat ga ik binnenkort ook nog eens een keer doen, dat vind ik wel heel erg leuk. Oh jongens, we gaan op naar het wereldleed van 1 uur en het wereldweer van 1 uur. Ook zo'n triest verhaal natuurlijk, als je naar buiten kijkt. Maar dat doen we.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Ik zie Donald Trump het zingen, weet je dat?
1: It's good to be the king.
0: Mel Brooks hoor je, It's Good to be the King. Het is echt een waanzinnige leuke film waar hij uitkomt. History of the World Part 1. Moet je echt even gaan kijken. Het is natuurlijk de geschiedenis van de wereld. Hij speelt ook van allerlei verschillende karakters in die film. Heerlijk. Hey, welkom terug na 1 uur bij Middagmaal met Roosendaal. Ik weet niet wat je op je bordje hebt liggen. Maar ik heb een heleboel platen op mijn bordje liggen. Neem je mee tot 2 uur vanmiddag op Golden Oldies Radio.

En ook op deze plaat heb ik heel wat werkstukken gemaakt voor mijn middelbare school. Wat deed jij in 1978 zoiets? Nee, denk eerder, hè? Vroeger. She's Not There van Santana, van meteen de mooiste LP. Moonflower. Ja, dat was natuurlijk ook wel de meest treffende LP die je maar kon hebben. Dat ook kon je horen vroeger in de LP-show met Wim van Putten. Wim van Roosendaal. Zullen we het daarbij houden? De prachtigste muziek tot 2 uur vanmiddag. Ah, is niet waar. Golden Oldies Radio draait eigenlijk altijd fantastisch.

0: Is het toeval? Eerste uurtje hadden we op een plaats van Elton John. Dat was Goodbye Yellow Brick Road. Nee, dat is geen toeval. Ik ben gewoon een ontzettende Elton John fan. Wat een prachtige, waanzinnige muziek maakte die man, zeg. Tiny Dancer hoorde je op Golden Oldies Radio. De volgende plaat ga ik even draaien voor mijn oudste zoon Luc. Helemaal Johnny Cash fan. Hier zit trouwens wel een heel triest verhaal achter, hoor. Maar luister eerst maar even. Dit is Hurt.
1: I hurt myself today.

0: Poeh, kippenvel jongens. Johnny. Zo, Johnny Cash met Hurt hoor je. De plaat komt uit 2002 en de man is in 2003. Moet je nagaan, 3 maanden nadat zijn eigen vrouw overleed, is hij zelf ook overleden. Dus het is een heel triest verhaal. Het gaat een beetje over de pijn die hij gevoeld heeft in zijn leven, bij hemzelf, maar ook wat hij heeft aangedaan bij anderen. Ik ben er alweer overheen.
1: Middagmaal met Van Roosendaal.

0: Daar bedoel ik mee dat je, als je op de kermis ronddraait en die of in de botswagen zit, of in die carousel en zo, dat je dan uit de luidsprekers op de kermis deze muziek hoort gallen. Single Bad hoor je van Fox. Het is tijd geworden voor
1: De gejatte chansons.
0: Ja.
2: Ja, har sett mis Grekland. Ja, har sett mis Kina.
0: Het is niet Frans.
2: Nästan alla världens vackra misser har jag mött.
0: Maar succes met raden.
2: Oh, ja,

0: sol.
1: Je drog an ja met de rietje.
2: Ja, de chansons.
0: Wilden af de...
1: Kut. Excuus, dames en heren. Ja. Het is live radio, daar luister je naar. Het is niet anders. Sven Ingvars met Frukken Frekken. Ik heb helaas niet opgelost wat het betekent, maar vond genoeg zo. Rick Astley is hier.

lastig, hè? Zal ik wel, zal ik niet? Afbreken, ingrijpen? De plaat heeft alleen een intro van 8 minuten, jongens. 13 minuten lang Shine On You Crazy Diamond van Pink Floyd. Het is echt een prachtig stuk. Normaal gesproken loopt dit over in het volgende stuk. Dat is The Machine. Maar dat gaan we dan toch maar niet doen, hè? Van Roosendaal nog een paar minuutjes tot 2 uur vanmiddag. Dit is Stevie Wonder.

De LP 1976, Songs in the Key of Life. Die moet je gewoon hebben in je platenkast. Net als die Moonflower van Santana, weet je wel. Ja, helaas tot hier, Steve Wordenberg, want ik ga afscheid van je nemen. Ik wens jou heel veel plezier bij mijn allergrootste vriend Raymond Kersten zometeen. Na 2 uur tot 3 uur. Daarna natuurlijk Bram Lieftink. Ik wens je nog heel veel plezier op deze zaterdag en de rest van het weekend. We gaan eruit met een leuk thema van The Persuaders. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: hij 76 jaar geworden. We hebben het over Stevie Wonder en zijn nummer I Wish.
1: Weekend Vibes and Golden Memories on Golden Oldies Radio.

dank aan mijn vriend Frank Roosendaal. De afgelopen twee uur heb je naar hem geluisterd en je luistert nu naar Kersten Classics. Zoals je gewend bent, hebben we prachtige classics uit de 60s, 70s en 80s voor je geselecteerd. En wat later hebben we ook een klein stukje cabaret voor je. Je bent net op tijd.

was weer een prachtige van onze vriend van Simply Red en Jericho. Oh, dat zal Bram zijn. Die staat aan de deur. Doe even open, jongens. Golden Oldies Radio. Bram komt na mij. Jazeker.

ongelofelijke mooie hits gemaakt. Je weet wel, die man met die zonnebril, die was bevriend met, jazeker, met U2. Hey, zet je paraplu op, want het regent hier onophoudelijk. Prachtige memories. Je luistert naar

Ja, dit nummer in de Army Now is ook gezongen door Rob en Ferdy. Ja, producer duo. Je bent ook gezongen. Maar dit is toch de enige echte...

0: ben meer een pacifist. En je luistert naar...
1: Your Golden Weekend, Golden Oldies Radio.
0: Oh, we gaan naar 1969. Ja, country geluiden hier op het station. Van Don en Phil Everly, de Everly Brothers. I'm on my way back home.

0: mooi, hè? Dat treintje van ze. Alright. Hey, als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is Kersten Classics. En als je denkt, wat is Kersten? Heel simpel, dit is gewoon mijn achternaam. Die draait Classics, ja. Elke zaterdag tussen 2 en 3 uur. We gaan het even hebben over schermtijd. En ook ik zit wel eens te lang op de sociale media. Maar ja, het is ook zo verleidelijk. Luister eens naar Guido. En wat zeggen we tegen onze kinderen?
1: En tegen onze kinderen zeggen we, hey, niet meer dan een half uur op je iPad.

iPad. Wat hadden we nou gezegd? Leg die iPad aan de kant. Ja? We vragen kinderen om de verleiding te weerstaan, maar dat is niet te doen. Er zijn op deze wereld duizenden marketeers die alleen maar één doel hebben. En dat is ons tot slaaf maken van social media, TikTok en alles bij elkaar. En dan moeten onze kinderen moeten dan weerstand bieden aan de verleiding. Dat is niet te doen. Dat is voor volwassenen al niet te doen. Je kunt mij ook niet in een kamertje zetten van 3x3 samen met een naakte Jutta leraar en dan zeggen, Guido, nergens aankomen, hè? Dat is niet te doen.

is mooi, hè? Tom Jones en Help Yourself. En denk aan je schermtijd. Ja, hey, jij daar. Kijk maar vrolijk. Je bent veel mooier met een glimlach. En een beetje lachen doet geen pijn. Hallo?

0: prachtige uit 1981. Ja, zeg jij eens heel sexy. Kerstin Classics.
1: Kerstin Classics.
0: Wat deed je mooi. Fantastisch, oké. Okay. Hey, hallo, luister Vink. Dit is de muziek waar veel mensen zich prettig bij voelen. De muziek die we kennen, die ons vertrouwd in de oren klinkt. Ja. Golden Oldies Radio. Ja. Met hoge luistercijfers. We houden het prima in de gaten. En we houden het zo. Dus we blijven dit soort muziek draaien. En dan hopen we dat je weer regelmatig afstemt. De hele week kun je luisteren naar Golden Oldies Radio.

gitaar die je net hoorde, hebben we net even opgezocht. Dat is Rudolf Schenker. En de zanger was uiteraard Klaus Meine. Oh jongens, luister. Hey, dit zijn de Fortunes.

Memories, hè? En deze nummers. Ja, prachtig. Oké. En de volgende is eigenlijk een zoeknummer voor iemand uit Zoetermeer. There's no path to peace. Peace is the path. Dat was een quote van Mohammed Gandhi. Here's Peter Hallett. Peace.

ontzettend fijn dat je bent afgestemd en naar ons luistert. Ja. Morgen weer een hele dag op Golden Oldies Radio. Ja. Jongens van Mi Amigo en zo. Ga dan maar door hier zo. Het is fantastisch. Hey, doe eens wat leuks met je weekend. Ga fietsen of ga vissen als het droog is. Of fotograferen.

0: lekker hangen bij ons station. Want we hebben nog heel wat mooie melodieën onder de kurk voor je.
1: The Ultimate Weekend, Golden Oldies Radio.
0: Het volgende plaatje kraakt een beetje, maar dat maakt niet uit. Hier hebben we Terry Jacks.

0: Seasons in the Sun. Dat kraakt een heel klein beetje. Maar dat moet kunnen.
1: 1970.
0: Lekker zeg, hé. Oh, we halen ze allemaal op, die gouden memories. Ja, The Les Humphrey Singers and Two My

0: vrolijk mooi meegezongen. Maar eigenlijk is het een tragedie, dit lied. Vol met geweld. Ja, we zijn eigenlijk een beetje gekomen aan het einde van het programma. Ik zou zeggen, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Namens alle medewerkers van Golden Oldies Radio. Een heel fijn weekend. Het zijn er 31 als ik goed geteld heb. En we zijn er 24/7 voor je aanwezig. Jazeker. Straks na het nieuws hoor je Bram Liefdink met Liefdink is los. Ja, zo is die.
1: Dag Raymond, het was weer top.
0: Nou, dankjewel hè.
1: Dag Raymond, tot de volgende keer.
0: Nou jongens, zo kan die wel. Oké, bedankt voor het luisteren nogmaals. Bye bye en zwaai zwaai.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar worden dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

heeft toch ergens ook wel iets hoor. Uit 1987 hoorde je Whitesnake bij Golden Oldies Radio. Here I go again. Nou inderdaad, daar gaan we weer. Het is weer zaterdagmiddag 3 uur geweest. Dus dat betekent dat ik weer even een uur los mag op je radio. Maar natuurlijk niet voordat ik de rest van de collega's heb bedankt die je voor mij hebt gehoord met hun shows bij dit radiostation. Dank daarvoor. Volgende week hoor je ze uiteraard weer. En ja, dit uur zullen we het toch echt weer even met mij moeten stellen. En ik heb er zin in. Laat dat even duidelijk zijn. Ik heb er echt zin in. Dat heb ik elke week trouwens hoor. En qua muziek, ja, wat zal ik daarover zeggen? Zometeen heb ik onder andere Richard Marx, Angelia, The Four Non Blondes en WhatsApp. Die komen er ook aan. Maar eerst muziek uit de jaren 70. It is Queen. Don't stop me now.

kan je nagaan. Het is nog ineens 5:00 smiddags en nu al toeter. Maar ja, bij een plaat als deze mag dat ook. Want wat is dit ongelooflijk goed, zeg. Richard Marx, Angelia, hoorde je hier bij Golden Oldies Radio. Zometeen neem ik je even mee naar 2023. Edward Rekers, je weet wel. De zanger van Kayak, die bracht toen de tijd een plaat uit. The Liberty Project, waarop één nummer staat.

muziek van Edward Rekers uit 2023. The Liberty Project, zo heette het album. En daarvan hoorde je nu Liberty bij Golden Oldies Radio. Edward Rekers, hij is er helaas niet meer. Vorig jaar is hij op 68-jarige leeftijd overleden. Maar oi oi oi, wat heeft deze man ongelooflijk veel gedaan. Ik bedoel, naast kajak deed hij natuurlijk nog veel en veel meer. Hij heeft onder meer nasynchronisaties begeleid voor sowieso de Harry Potter reeks. Maar voor Disney heeft hij er ook zat gedaan hoor. Maar daarnaast kennen wij hem als radiofreaks natuurlijk echt wel vooral als jinglezanger van ik weet niet hoeveel jingles. Echt overal kwam hij zijn stem wel tegen in de jaren 80, 90. Ook nog wel in de laatste die jaren hoor trouwens. Helaas is hij er niet meer. Maar zijn muziek en heel veel van zijn werk is gelukkig nog wel bewaard. En dat is hartstikke mooi.

jammer. Jammer, jammer dat het bij deze hit is gebleven. Alana Miles. Black Velvet bij Golden Oldies Radio op zaterdagmiddag. Je luistert nog steeds naar Liefde is Los. En zometeen heb ik echt oprecht een hele vette live uitvoering voor je van Depeche Mode. En Just Can't Get Enough. En ik heb die versie ooit eens een keer ergens gedraaid. En meteen kreeg ik echt een heleboel berichten. Wauw, hoe kom je eraan? Hoe kom je eraan? Waar heb je die gevonden? Ik zeg, nou, die had ik gewoon in mijn archief zitten. Ja, weet je, zo eentje ben ik er dan ook wel weer. Ik ga niet alles zitten vertellen. Kom zeg. Maar eerst nog muziek uit de jaren 90. Extreme. More Than Words.

0: Wongo. We thank you very much. Thank you.
1: Yes, graag gedaan. Geen enkel probleem. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Hoor je bij Golden Oldies Radio. Maar dan wel een hele vette live uitvoering. Al zeg ik het zelf. Het is zaterdagmiddag. Ik stel voor, zullen we gewoon even lekker sentimenteel gaan doen? Ach ja, kan mij het ook schelen. Het is mijn programma, toch? Dat bedoel ik. Uit de jaren 90. Celine Dion, My Heart Will Go On.

romantiek tot en met. Is daar iets mis mee? Oh nee hoor, absoluut niet. Mag af en toe best wel een keertje hoor. Celine Dion. My Heart Will Go On uit 1997. Het was de soundtrack van de film Titanic. Ondertussen is het bijna 4 uur. Dus ja, tot zover Liefdink is los voor deze week. Volgende week, dan ben ik er uiteraard weer met een nieuwe show. Dan zitten we in het Pinksterweekend. En dan gaan we trouwens ook iets heel leuks doen. Je hebt het vast wel meegekregen. Op tweede Pinksterdag, dan gaan we hem uitzenden. De Vergeten Plaat Top 100. En ik ben onderdeel van het presentatieteam. Dat is ook wel super vet, al zeg ik het zelf. Dus even een poging wagen om netjes uit te komen met alle nummers. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Hè. Ik heb het nog niet zo vaak gedaan, dus ik denk dat ik dat wel kan. Voor nu heb ik er nog eentje voor je. Baltimora en Tarzan Boy. Een goed weekend en heel graag tot volgende week. Hoi!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis-Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis-Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig vertragingen deze zaterdagmiddag op de weg. Gelukkig maar ook natuurlijk. Maar wel wat op het hout op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Voor knooppunt Oude Rijn staat 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. De A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat ook 10 minuten op onthoud. En tenslotte de N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede Oost wordt aan de weg gewerkt en dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

o'clock? Nou, niet echt. Het is 6 o'clock. En een paar minuten erover. 6 over 6. Welkom in de hitkoffer. Een hutkoffer vol hits. Op deze vrijdag 15 mei. De dag na Hemelvaartsdag. Heb je ook lekker douw getrapt gisteren? Of ben je net zoals ik lekker in je bed blijven liggen? Nou. Paradise Child, zang van Demis Roussos en op het orgel, hoorde je Vangelis Papatanissio. Nummer 6 uit de hitparade van 1970. It's 5 o'clock, zoals ik al zei. We gaan door met Creedence Clearwater Revival.

ook voor de tweede plaat blijven we hangen in de 70s. 1972 om precies te zijn. I put a spell on you. In Nederland zouden we zeggen I put a spell in you. Creedence Clearwater Revival. John en Tom Fogerty. Mark Simons nog even bedanken voor je vorige zijn bijdrage aan de Vrijdag Experience. Rob van Genderen, Ron van Arnhem, Edwin Simonis, de hele clan bij elkaar. We gaan door naar de jaren 80. Hier is Diesel. Niet te betalen tegenwoordig, maar toen nog wel. Sausalito, Summer Night.

0: Nena in mijn leven.
1: Nou, een prachtige plaat. Ruim speciaal voor Theo. Theo Hermsen, onder de artiestennaam Theo Peters. Beter bekend, want het was de favoriete plaat van zijn grote vriend Ad. En ik heb er ook de mooie herinneringen aan Theo. En aan Delta. Jongens, weten we dat allemaal natuurlijk. We gaan van Nena over naar R.E.M. The Rabbit Eye Movement. Deze schopen van de week in één keer weer te binnen. Zou best in die vergeten plaat op 100 kunnen. R.E.M. dus met Fine the River om 7:30. Hey.

Ja, je zou mij ook af en toe een sentimentele oude gek kunnen noemen. Al wel oud, dat zegt hij ook niet, hè? Alain Souchon, het Franstalige gedeelte van het eerste uur van de hitcover. Full sentimental. Eigenlijk iets te nieuw voor de show, maar mijn favoriete artiest uit de jaren 70. Ik had zijn eerste LP en ik ken hem uit mijn hoofd. Ook deze, Jantje en zijn blues.

Show. Tot 8 uur ben ik bij je. Onder andere met deze Cornelis Vreeswijk, ook zo'n guilty pleasure van me. Jantje Blues en van die prachtige LP met hilarische songs als De Nozeman en dan De Haan en de Hen die nog maagd was. En deze natuurlijk Jantje. Het verhaal over Jantje die in Riksdaal vond op straat. The New London Curl, samen met Vicky Brown. Ik zou graag willen.

Rosalind Vitesse was dat. Niet de club, maar de band onder leiding van Herman van Boeijen. Zoals Herman Brood, die heeft daar helemaal aan het begin nog deel van uitgemaakt. Vitesse, lekkere plaat. Hier is Brad en de Guitar Man.

volgens mij hebben we daar ook nooit iets anders meer van gehoord. F.R. David was het 1982 of een hit in 83 in Nederland. En dat heette Words. Daarvoor hoorde je de Guitar Man van Brett. Heel veel moois van David Gates en zijn band. En daarvoor natuurlijk Vitesse met Rosalind. Hier is Sherbert. How's it?

Een jaar of twee, drie geleden ben ik samen met mijn zusje, hartstochtelijk Dolly Dots fan vroeger, naar het concert geweest. Het theater, de theatertour, reunion, weet ik veel. En het was mooi. De enige die er toen niet was, en dat is natuurlijk duidelijk, was Ria. En Ria Brivies, die zong All the Roses.

tot aan het nieuws van 7 uur neem ik je mee. Samen met de Little River Band. And it's a long way there. Tot zometeen na 7 uur.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Universiteit Leiden geeft 2 eeuwenoude Gola-ringen met koperen platen terug aan India. De voorwerpen, vermoedelijk meegenomen tijdens de VOC-periode, bevatten afspraken over inkomsten voor boeddhistische kloosters. Volgens ANP krijgt premier Narendra Modi de historische objecten te zien tijdens zijn bezoek aan Den Haag. Bij een ernstig auto-ongeluk in Braschaat in België is een jongen om het leven gekomen. 3 jongens en een meisje van 16 of 17 jaar raakten gewond. De auto botste in een villawijk tegen 2 bomen. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Bij een grote brand in een loods aan de Kadeweg in Sloodorp komt veel zwarte rook vrij. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om uitbreiding te voorkomen. Er zijn geen mensen in het pand. Vanwege de rook verstuurde de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord een NL-alert en waarschuwde omwonenden ramen en deuren te sluiten. Janine Hennis Plasgaard stopt als VN-gezant in Libanon en wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging bij de Verenigde Naties. VN-chef Antonio Guterres maakte haar benoeming bekend. Hennis Plasgaard noemt haar vertrek uit Libanon emotioneel en blijft voorlopig gesprekken voeren met de Libanese regering. En dan het weer. Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De zaterdag verloopt rustig op de weg. Er staan maar een paar files af en toe en die hebben over het algemeen ook nog niet veel vertraging. Zoals nu ook de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp. 6 kilometer langzaam rijden in stilstaan, dat kost je 5 minuten. En tenslotte de A12 Arnhem richting de Duitse grens bij de controle staan een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits, gold and old.

108. En dat deden we dan met zo'n luchtballon, hè? The Fifth Dimension. Echt zo'n, zo'n Summer of Love muziek ding. Ja, inderdaad dat. Maar de Summer of Love was volgens mij pas in 1969. En deze kwam echt uit 1967. Maar ja, welkom in het tweede gedeelte van de hitcover. 6 over 7 is het. Ik neem je mee tot aan de klok van 8 uur. Oftewel tot aan Serge Van Brakel met zijn Soul Tracks. Die je weer van 8 tot 11 gaat horen op dit station. Welk station is dat? Oh, dat is Golden Oldies Radio.

Ja, ik had zo'n mooie blauwe LP in mijn hoofd. CC The Sun heette die. Chance for a Lifetime. Daar stond dit op van Kajak. Franstalig voor de tweede uur. Nou, die hebben we ook een tijd niet meer gehoord. Hè? 7:15, hier is Danielle.

ik vond zelf altijd wel botervloot lekker rijmen hierop. Een botervloot. Butterfly. Het verhaal over de vlinder van Daniel Girard. Uit 1971 stond hij in de hitparade van Nederland. En daarvoor hoorde je natuurlijk de Pet Shop Boys met Domino Dancing. Een hele mooie videoclip. Maar die videoclip was wel mooi, maar er zat een hele mooie dame in. En ik kwam wat vaker naar gekeken, moet ik zeggen. Hier zijn de Fine Young.

Nou hebben we hier op Golden Oldies Radio op zondag dat je terug wordt gebracht naar de sfeer van Radio Mi Amigo. Maar op vrijdag hebben we een aantal oude Delta Jocks. En die oude Delta Jocks die herkenden dit allemaal natuurlijk als een enorme hit uit die periode. 1984 om precies te zijn. The Cars and Drive. Het is weer tijd voor wat Nederlandstalig. Verantwoord Nederlandstalige muziek. 7:55 in de hitkoffer. Ik heb het uitgekozen van De Dijk. Ooit ook een keer een concert van meegemaakt. En dat was natuurlijk ook altijd meer dan de moeite waard. Maar ze zijn gestopt. Ze doen het niet meer. Laten we zeggen, ze zijn onderuit.

Patti LaBelle uit 1986. And our people. Het valt onder de muziek, het muziekgenre Yacht Soul. Ik hoorde van de week iemand vertellen over Yacht Rock. Van die gladdige, polijste, prachtig klinkende muziek uit de jaren 80. Ja, de LaBelle is natuurlijk meer van de soul. Dus vandaar dat dit onder het nummertje Yacht Soul staat. Iets Duits. Nou, en wat van Duits? Enorme hit natuurlijk in de jaren 80. De Spider-Murphy Gang. Een schandaal in Sperrbezirk.

Earth on Fire. Zonder wind. Maybe tomorrow, maybe tonight. Uit 1973. Het is 10:30, 11:30, 12:30, 7:30. Vrijdagavond. 15 mei. De hitkoffer. Tot aan de klok van 8 uur. En raadde ik vorige week iets van de Monkees? Ja, dat deed ik. En dit was één van de Monkees. De man heet Michael Nesmith en Silver Moon.

Ja, je bent het van me gewend. Elke vrijdagavond in de hitcover zo rond de klok van 19:15. Nou, het is nu bijna 19:58, dus we zaten redelijk op tijd. Nights on Broadway van Barry Maurice en Robin Gibb. The Bee Gees. We blijven voor altijd jong als het aan Alphaville ligt. Terug naar de jaren 80. Hier zijn ze met Forever Young.

mooi concert van Adele in de Royal Albert Hall. En welke artiest wil daar natuurlijk niet staan? Bah, Guus Meeuwis volgens mij zelfs. If It Hadn't Been For Love. Samen met de Steel Drivers. Nou, dat was de ene laatste. Ik ga je alleen laten. Zometeen, de motor staat klaar. Die heb ik hier al geparkeerd. Ik laat je alleen met de Rolling Stones en Melody. Tot volgende week en veel plezier met Serge van Brakel. Moet wel even op gang komen, dat ding. Ja. Nou, daar gaat-ie. Tot volgende week.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. De moeder van Insia, die in 2016 op jonge leeftijd in India werd ontvoerd, blijft hoopvol. Tijdens een bezoek van premier Modi aan Nederland voert zij actie bij Paleis Huis ten Bosch, waar Modi en premier Jet elkaar ontmoeten. De zaak wordt op hoog diplomatiek niveau besproken. Een Iraakse man wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen in Europa, vermoedelijk onder leiding van Iran. Hij zou betrokken zijn bij explosies en brandstichting in Nederland en wordt in de Verenigde Staten bericht. Het doel is het zaaien van angst en het verspreiden van Iraans anti-Israël sentiment. De binnenstad van Purmerend is tot en met morgennacht veiligheidsrisicogebied vanwege een grote vechtpartij op de kermis. De politie mag fouilleren en maatregelen nemen om de orde te herstellen. De kermis sluit vandaag en morgen om 9 uur 's avonds vanwege de ernstige escalatie. En de leider van de militaire tak van Hamas, Izzaldin Al-Haddad, is gedood in Gazastad. Hij was een van de laatste hoge commandanten verantwoordelijk voor de terreuraanvallen van oktober vorig jaar. Zijn uitvaart vond vanochtend plaats in centraal Gaza. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Are you still there? To disconnect, press 1. To record your message, press 2.

een heerlijk nummer. Was een hit in Engeland in 1977. Moments en Jack in the Box. Goeiedag allemaal en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van The 70's Show.

Year to Change Your Life, 1975, Limousine uit Rotterdam onder leiding van Okkie Huisdens. En behoort ook nog van The Mars, Bruce Springsteen en Born to Run. Ook uit 1975, de 70's Show nu met The Moody Blues, Melancholy Man.

Joe Simon en Drowning in the Sea of Love. In 1972 maakte de Rolling Stones de LP Exile on Main Street. Er was geen plaats voor dit nummer. Dat onlangs opnieuw is uitgebracht.

vergeten nummer van de Rolling Stones, Plunder My Soul, 1972. De 70 Show nu met een Amsterdamse band. Een hit in, almachtig, 1977. Rockaway Boulevard en Boogie Man.

Better Life I Do, Herman's Hermits waren dit uit 1970, 40 jaar geleden ondertussen alweer. De 70 Show ondertussen nu met even een trap tegen het mengpaneel aangeven. Ja, dan komt er in ieder geval geluid uit. Van de Man is hier, 1971.

dat smilen, dat lukt wel. Dat lukt wel, bedoel ik. Maar dat dansen, dat... ja. I gotta keep dancing and keep smiling. Carrie Lucas, 1977. Nu even wat gas terug, hè. Even bijkomen nu met Stephen Stills en Manassas, 1972. So begins the task.

Stephen Stills en Manassas. 1972 en So Begins the Task. Het is tijd geworden in de 70 Show voor vergelijke plaatonderzoek. Zo meteen de originele versie van heel lang geleden. Maar eerst de cover die zowaar nummer 1 werd in de Verenigde Staten van Amerika in 1974. Grand Funk Railroad en The Locomotion. Ever.

Eva, oftewel Eva Boyd. Groot hit in 1962, The Locomotion, Little Eva, was babysitter van het beroemde schrijversduo Gary Goffin en Carol King. En ze schreven een liedje voor haar, want ze was namelijk de babysitter van dat duo. En de dansbewegingen van Eva Boyd inspireerden de titel, want die deden namelijk aan een stoomtrein denken. Little Eva and The Locomotion.

0: Ze is kampioen geworden, geloof ik. Chelsea, ja. I Don't Wanna Go To Chelsea. Elvis Costello was dit uit... Wat was het? 1978. En oh jee, een druk op de knop, dames en heren. En de tijd leert dat... It's time to go. Tot volgende uur. Eddie Grant en Living On The Frontline. Prettige dag. Tot een volgende gelegenheid.
1: The, that's all, folks.
2: Honey, now you've lied to me just once too often. I'm through with you, so goodbye.
3: Ladies and gentlemen, Tony Van Dyke has left the

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. En de dode bultrug die bij Denemarken is gevonden, blijkt Timmy te zijn. Het dier spoelde gisteren aan op het eiland Anholt met een tracker die eerder aan Timmy was bevestigd. Timmy strandde eind maart bij Timmendorfer Strand en overleed ondanks reddingspogingen. Een medicijn voor zeldzame auto-immuunziekte is in Japan in opspraak na 20 doden. Farmaciebedrijf Kissei Pharmaceutical waarschuwt artsen het middel voorlopig niet meer aan nieuwe patiënten voor te schrijven. In 9 steden, waaronder Nijmegen, Den Bosch en Groningen, vonden protesten plaats tegen asielopvang en zorgbezuinigingen onder de naam Nationaal Protest. De opkomst bleef beperkt en de sfeer was overwegend rustig, ondanks enkele korte ongeregeldheden en arrestaties. Tegendemonstraties waren soms groter. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Tijdens het bezoek van premier Modi aan Nederland tekenen de bedrijven een memorandum voor uitwisseling van expertise en levering van technologie. Tata bouwt een megafabriek voor chips in Gujarat, waarbij ASML een onmisbare partner is. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je het 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Het was wel even wat werk, maar dan heb je ook wat. Je hoort ze 3-on-3 in de Muziekfabriek, beste vrienden en vriendinnen. En ze zijn weer zorgvuldig geselecteerd. En je hoort ze hier op je favoriete radiostation.
2: Ron van der Steen is je makker.
1: En het eerste liedje is die van Rio. Hier is One Heart.
3: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziek.

Nou, verder ben ik nooit gekomen, hè, dan dit. Durf ook niet, hoor. Even lekker genieten met Guus Meeuwers. Laat mij in die waan. Nou, dat doe ik zeker, Guus. Wat hadden we nog meer? De

0: Als je enige suggestie hebt voor die twee items, nou, laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Snel door met de volgende drie. Hier is Taylor Swift en You Belong With Me.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.

bij Tijd en Weilen hoor je ook in de muziekfabriek wat R&B zoals deze van MN8. Dit was volgens mij de enige hit die ze hadden in Nederland. Ah, I've got a little something for you. En daarvoor zat The Birds, Jesus is just alright. En we begonnen met Taylor Swift, You Belong With Me. We're legends and memories.

0: Disco. Jukebox Classic. Golden Oldie.
1: De volgende zanger leeft nog steeds. Hij is geboren op 12-8-1939 in Mississippi. Naast soulzanger en songwriter is hij politicus.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Deze Amerikaan heeft minstens 10 topsuccessen. En werkte samen met Curtis Mayfield, Betty Everett, Brandon Lee Edgar en vele anderen. Naast zijn hits had hij 2 succesvolle albums. The Irishman Comet uit 1968 en Eyes on Eyes uit 1970. Verder werkte hij voor Motown in de periode 1976-1977. Laten we eens nader kennis maken met Jerry Butler. Luister naar de Jukebox Classic. Hier is Hey

0: ouderwetse soul en dat in de muziekfabriek van Jerry Butler. Hey, Western Union Man.
1: De muziekfabriek.
0: Misschien heb jij enige suggestie voor de Jukebox Classic.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Gewoon even laten weten via www.ronvandersteen.nl. Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan. We beginnen met Ina Here Is Love.

0: weer binnenkort een feestje. Dan mag je deze niet vergeten hoor.
1: Nee.
0: Beslist niet. Dit is echt een gangmaker. Suzanne van VOF de Kunst. Daarvoor zat Elton John, Believe. En we begonnen dit rijtje van drie met Ina en Love.
2: Ron?
1: Ja?
2: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
1: Van mij wel hoor.
3: De Muziekfabriek.
0: Ik heb wederom drie liedjes voor je klaarstaan.
3: Volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En wat voor liedjes. We beginnen met een liedje uit de jaren 80. Ik heb er ook uitvoerig op gedanst en ik hoop jij ook. Des te meer kun je genieten van dit nummer. Het is die van Kim Sims. It is too blind to see it.

0: Deze Nederlandstalige zanger is geboren op 13 juni 1946.
1: Oude lullenplaat.
0: En was ooit werkzaam als vrachtwagenchauffeur. In 1978 beleefde hij zijn doorbraak.
1: Oude lullenplaat.
0: Hij heeft 41 albums uitgebracht. Met in de loop der jaren 20 nummer 1 hits in de Nederlandstalige top 20. We hebben het over Henk Wijngaard. Hier is nog een keer met de vlam in de pijp.

0: Leuk om deze nog eens gehoord te hebben. Deze van Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp. Misschien heb je ook een oude lullenplaat. Laat het even weten via www.ronvandesteen.nl.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De muziek van

had je gewaarschuwd. Ze zijn zorgvuldig geselecteerd, want zijn ze weer verrukkelijk in de muziekfabriek. Je hoorde Volumia, oftewel Sander de Bisonnier met Afscheid. Daarvoor zat de Baseballs, Umbrella. En we begonnen dit rijtje van drie met King Sims, Too Blind to See It.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een man van rond de 30 met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 2 ernstig. De auto crashte tegen een winkelruit en de bestuurder stak daarna iemand neer die hem wilde tegenhouden. Hij is aangehouden. Een duiker van het Maledivische leger is overleden tijdens de zoektocht naar 4 vermiste Italiaanse duikers die deze week omkwamen bij een goldduik. Hij overleed aan decompressieziekte. De zoekactie is tot morgen opgeschort. Dan komen 3 Finse experts helpen. De Italianen doken dieper dan toegestaan. In Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. En in de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het ebola-virus met een heel hoog sterftecijfer. Er is geen vaccin of speciale behandeling. Het dodental is opgelopen tot 80. Ook in buurland Oeganda is inmiddels een patiënt overleden aan ebola. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe met plaatselijke buien in het noordwesten en lichte regen in het zuidwesten. De temperatuur daalt tot lokaal 1 graad. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Maar wat dachten jullie? Die hond die begint nooit te lullen.
1: Jawel hoor.
0: Alleen de koffie duurde wel langer. Ik moest hem bijvullen. Zo van harte welkom, beste genders, onaangepaste medelanders en ongelovigen. En we beginnen er natuurlijk, zoals elke zaterdagavond, met het bedanken van vriend Mike voor zijn afgelopen twee uurtjes. Hier op de zaterdagavond van Mike en Johan.

www.goldenoldiesradio.nl. En mocht u dit geluid willen horen, dit authentieke middengolfgeluid, dat kan via de webstream van www.shortwavedx.nl. Dus www.shortwavedx.nl. Er staan twee spelers op. De bovenste is in HD en de onderste is in full AM. Zo uit de lucht getrokken op het internet. And we say hi to all the people outside of the Netherlands. Welcome.

en ongelooflijk. Het is vandaag een hele speciale avond, want op deze zaterdag de 16e mei in het jaar de Ceres 2026 is jarig Linda. En Linda, dat is de partner van Mike. Linda, namens ons allemaal van harte gefeliciteerd aan deze speciaal voor jou. We kunnen hem met z'n allen doen, hoor.

doen ook de groeten aan Maurice en Bianca. Aan John van Dolleweert. Aan Yves Somers. Aan Mike en Linda. Aan Ralf en Yvonne. En voor de rest Marijke en Wilco. Daar in Rozenburg en alle luisteraars op de webstream van goldenoldiesradio.nl. Blur en Girls and Boys hier bij Jongen uit je Radio tot 10 uur. De allerbeste van toen. En een diepe verleden zoals deze van Peter Frampton.

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het stelt niet veel voor. Een kerk, een café, een school en een kleine wc achter in de tuin. Daar houdt het wel mee op aan Rijksweg nummer 19. De bewoners houden hun eigen dorpje goed schoon omdat ze er tijd genoeg voor hebben. In dat kleine dorp dat zich groter voordoet dan het is. Je mag er niet harder dan 40 km per uur rijden en motorfietsen mogen er niet eens komen. En op vrijdag ga je naar de winkel om boodschappen te doen. Op zondag naar de kerk voor de heilige boodschap. Zo simpel is het leven hier. Door de week is iedereen aan het werk op de akkers om brood op de plank te krijgen. Op je spaarzame vrije dagen ga je met het hele gezin picknicken in het bos. En op zaterdagavond stappen in de grote stad, een paar kilometer verderop. Om vervolgens op zondag weer te eindigen in de kerk, zoals het hoort. Dat alles doe je in deze plaats, die zelfs nauwelijks dorp genoemd kan worden. En denk maar niet dat je een losbandig leven kan leiden hier. Whisky is bijvoorbeeld nergens te koop. En als je op straat betrapt wordt op dronkenschap, ga je meteen de nor in. Ze kennen dan geen genade met je. Gezouten varkensvlees met siroop, dat is het enige dat je dan te eten krijgt in de dorpsgevangenis. Dit is maar één van de vele kleine stadjes hier in Tennessee. En eigenlijk zijn al die plaatsen hetzelfde. Een kleine, veilige gemeenschap die het voor elkaar opneemt. Een gehucht. Meer is het eigenlijk niet. Maar de bewoners zijn er maar wat trots op.

Ryan zei, oftewel Meatloaf en Paradise by the Deadlight. Mike, Tina Turner en Notbush City Limits. En deze plaat van Doe Maar en Eén Nacht Alleen, oftewel Nederlandse popmuziek hier bij Johan uit je radio. En het is tijd voor wat populaire popmuziek. In het Engels, afkomstig uit Zweden. Hier op deze zaterdagavond van Mike en Johan. Het is ABBA en Vullevoel.

deze dames noem ik altijd maar de 3 graden. Inderdaad, de runner hier bij Jongen uit je Radio op deze zaterdagavond. Ondertussen alweer 9 uur. En wij gaan het doen met

zo hebben we elke zaterdagavond een momentje rust hier bij Johan uit je radio. Terwijl muziek met de gordijnen dicht en de maan krijgt dan wel een foto van Mike met zijn voeten omhoog voor de open haard. Maar het is Linda de verjaardag, dus waarschijnlijk heeft hij haar nog een dikke knuffel gegeven.

korte golf, middengolf en via de streams. The Dire Straits en Seldon of Swing. En zo, beste Jenner, zo lang gepaste Nederlanders en ongelovigen zijn we toegekomen aan het laatste half uur. Johan uit je radio en de volgende plaat is speciaal voor iedereen die luistert. En die krijgen jullie allemaal aangeboden namens Yves Somers. En ze moest en zou speciaal deze horen. Hier is Champagne.

Een bezoekje van Yves Sommer voor iedereen die luistert. Champagne en Rollerball. En deze van Delegation en You and I. En ik weet het, beste zenders, onlangs pas de Nederlanders zijn ongelooflijk normaal. Want we zijn normaal, de laatste tijd gaan we door tot een uurtje of 11. Maar het is nog zo mooi weer hier in Amsterdam-Noord. Sue en ik de sloot hebben.

Vijf minuten over de tijd zijn van 9:30. En dit vind ik een mooie plaat. Ik vond hem toevallig van de week op Facebook. Eddie Watson. En Ride on Time.

dat ik zo wel eens ooit die berichtjes te lezen op Facebook dat een echte DJ als een plaat draait vanaf vinyl. Ja, dankjewel maar. Johan uit je radio doet het vanaf de computer, want dan kan hij deze mooie platen draaien.

0: En dan, en omdat we dan toch zo aardig zijn tegen elkaar, vroeg Maurice en Bianca, alle twee dus, speciale plaatje aan voor alle luisteraars. Bij deze.
1: Golden Oldies.

Zo beste jullie, zolang was de Nederlanders een ongelovige. Er komt weer een eind aan deze zaterdagavond van Mike en Johan, oftewel Batman en Robin. Dat allemaal op de korte golf, middengolf en via de stream van www.goldenoldiesradio.nl. Zoals ik al zei, normaal gaan we wel door tot een uurtje of 11, maar het is hier nog zo'n graad of 10, 11, dus we gaan dan lekker even de stad in, Sue en ik. Een borreltje drinken, een biertje.

we are back next week at 6 o'clock. We gaan bedanken Mike en Linda, Wilco en Marijke, Koos en Anton in het

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. En in Londen kwamen zaterdag tienduizenden mensen samen voor een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie die tegelijk plaatsvonden. De politie voerde de grootste operatie in jaren uit om de openbare orde in de stad te bewaken. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. En in het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man van Noord-Afrikaanse afkomst werd aangehouden na een vluchtpoging en het steekincident. De toedracht wordt onderzocht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op. Maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and oldies.

Pinksterdag hoor jij op Golden Oldies Radio de vergeten plaat top 100. Van 10 tot 6 uur, 6 DJ's, 100 platen. Een weldaad voor je oren. Tweede Pinksterdag, Golden Oldies Radio.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentham als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het drinken van de wijn.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Félicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda in 1994, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga, geboren in 1935, werd verdacht van financiering en aanstichting van de moord op 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's. Hij zat sinds 2020 vast in Den Haag. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid in op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 ernstig. De man, van Noord-Afrikaanse afkomst, is aangehouden. Hij probeerde te vluchten en iemand neer te steken. De toedracht wordt onderzocht. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Toch voelt de helft van de bevolking zich nog wel senang, ondanks deze geestelijke malaise, blijkt uit een recente opiniepeiling. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius is positief getest op het hantavirus. De patiënt werd met milde klachten opgenomen in het ziekenhuis en verkeert nu in stabiele toestand, meldt een Canadese gezondheidsfunctionaris aan CBC News. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de bui in het oosten langzaam weg en klaart het vanuit het westen op, maar later neemt de bewolking weer toe. De zuidwestenwind is zwak tot matig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

de nieuwsfeiten uit. 1982. Voetbalclub Ajax wordt voor de 20ste keer kampioen van Nederland. Juni. Bokser Rudy Koopmans verdedigt in Italië met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen zijn Italiaanse uitdager Cristiano Cavina. De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Bernardinol wint voor de 4e keer de Ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977. Op 23 mei begonnen gijzelingen door Molukkers in een basisschool en een trein in het Drentse Bovensmilde worden beëindigd. Bij de bevrijding van de trein vallen 8 doden. Juli. De 13-jarige Engelse David Morgan is de jongste kanaalzwemmer. Hij zwemt van Dover naar Wissant bij Calais in 11 uur en 5 minuten. Augustus. Elvis Presley overlijdt in Memphis, Tennessee in de badkamer van zijn huis, officieel door een hartstilstand. Maar later zal na autopsie blijken dat zijn lichaam sporen van meerdere soorten pillen bevat. Vermoedelijk is er sprake van een overdosis van een door zijn arts voorgeschreven medicijn. De jaren 70 staan bekend om zijn vreselijke mode. 1977 was ook zo'n jaar.
1: Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien.
2: Nee.
1: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's.
2: Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt, om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze.
0: November. De miljonair Maup Carranza koopt zich voor de som van 10 miljoen Nederlandse guldens vrij van zijn ontvoerders. De dames Snip en Snap treden, na 40 jaar, voor het laatst op. De PvdA wordt veroordeeld tot oppositie, nadat na een lange formatieperiode onverwachts het CDA-VVD-kabinet van 8 wordt geformeerd. En Pieter Mente, een Nederlandse oorlogsmisdadiger, wordt veroordeeld tot 15 jaar gevangenschap.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept. Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday.

Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files en bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.